eigenlijk ook. Dan werkstad schuur, niet kostens waren. Och säga hej till gamle Oscar, i vissin svar.